0: tijdens het programma op Radioactief. Radioactief Charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dunstes voor 4 bis 6. Stop the two of us from making
1: some sound. No final words. Bij Radioactief. Wow, wow, wow, wow.
0: An 80s corner.

0: radio station you can't live without. This is your radio.
1: Radioactif.
2: Het laatste wat ik deed, maar You Are a Superstar. Dat is ook bij zo'n programma.